0: Yes.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.

0: het jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: NPO. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd.

0: door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
4: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
3: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
3: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 46.

0: 0800-324-2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Afgelopen nacht trokken er enkele onweersbuien over de regio. Niet overal, er waren ook plekken die het droog hielden. En de temperatuur, ja, een tropennacht, want de temperatuur daalde naar zo'n 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de namiddag droog en het wordt onaangenaam heet, met maar liefst 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag richting de avond trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over de regio, met kans op windstoten en hagel.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen

0: is al een genot.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

nog een mandje was. En ik met vervolgen zoet. De wereld was enorm en nog zo onbekend. Ik zocht wie mijn mam op de shoot. Waarom is het nu?

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht trokken er enkele onweersbuien over de regio. Niet overal, er waren ook plekken die het droog hielden. En de temperatuur, ja, een tropennacht, want de temperatuur daalde naar zo'n 20 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de namiddag droog en het wordt onaangenaam heet, met maar liefst 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Later in de middag richting de avond trekken er enkele stevige regen- en onweersbuien over de regio, met kans op windstoten en hagel.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.

0: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.
1: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon:

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren.

0: als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan?
1: Nou, Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
6: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
5: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
7: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
5: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
9: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking Horst.

0: toch wel mooi meteen een ode aan het medium waarnaar je luistert. Radio Dolly Dots.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: De toch wel legendarische meidengroep, hè? Eind jaren 70. En zo'n beetje tot halverwege de jaren 80 zeer succesvol. Goedemorgen, welkom. Het is vrijdag. Het is 19 juni tot aan 12 uur. De op naar het weekend editie van jouw ochtendprogramma Schrijven voor Bedrijven.

0: Coldplay en een dansbare plaat zelfs van deze formatie. Adventures in a Lifetime. We draaiden ook nog de dijk. Ik kan het niet alleen. Zo is dat. Wat zouden wij zijn zonder onze luisteraars? En Shaboozy met de nieuwe, de Cowgirl. Nou, een beetje country-achtig liedjes dan, hè? Maar deze toch, ik dacht, zwarte zanger. We gaan eventjes iets met je doornemen. Even kijken. Spotjes goed zetten. Yo.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ja, dat is af en toe eventjes kijken. Alle knopjes of ze weer goed staan. Zo in de ochtend. Ja, het stond goed. 19 juni vandaag. En op deze dag in 1964 verschijnt As Tears Go By van de toen 17-jarige Marianne Faithfull. Dat liedje was voor haar geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. Volgens mij heeft Mick Jagger ook een soort van relatie met Marianne Faithfull gehad. En niet alleen muzikaal. Marianne Faithfull, die trouwens vorig jaar is overleden. As Tears Go By, ook door de Rolling Stones zelf opgenomen, maar ook door Marianne Faithfull dus. En dat verscheen op deze dag in 64. 13 augustus 64 kwam de plaat binnen in de Britse hitparade en zou de vijfde plaats halen.

Ja, hoe leuk is dat, hè? Weer is der chef aan grill. Het gaat erover wie er gaat over de worstjes braden op de barbecue. Je hoorde de randvichten. Leuke plaat uit Duitsland uit 2010. Dit is ABBA.

0: Ondiep en Huub Jansen als zanger natuurlijk. En ze staan te trappelen om ook van de zomer te gaan genieten. We draaien alvast het zomerlied. Het is tijd voor het 9:30 nieuws.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: We gaan de zomer tegemoet met
3: Schrijven voor Bedrijven.

René Vroeger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Een mooie samenwerking tussen twee zangers. De ene Nederlandstalig, de andere normaal gesproken Engelstalig. Tenita Tikkum, A Good Tradition.

CCR Looking Out of My Back Door. En natuurlijk uit 1970. Precies midden in de periode dat de band bestond van 1968 tot 1972.

Johnny Denver, Leaving on a Jet Plane. En hoe wrang is het dan dat deze man is overleden ten gevolge van een vliegtuigongeluk? Check it out. 19 juni en vandaag draaien we een liedje van de formatie Heart. Want een van de zangeressen, Ann Wilson, is jarig, geboren 19 juni 1951. Dit is Alone.

Ja, zo af en toe zijn er ook nieuwe zangeressen. Waarvan het de moeite waard is om de muziek te draaien. Sienna Spiro en The Material Lover. Nou, ik heb nog een plaatje zo meteen van Phil Collins. En dat heeft alles te maken met 19 juni 2004. In een uitverkocht Amsterdamse arena neemt Phil Collins op die dag afscheid van 37.000 Nederlandse fans. Dus dat is alweer heel wat jaartjes geleden. De zanger, drummer, was bezig aan zijn first final farewell tour door Europa en de Verenigde Staten. En in Amsterdam wordt het voorprogramma trouwens verzorgd door Mike and the Mechanics. Groep van zijn Genesis-collega Mike Rutherford en zanger Paul Carrick. Hier is Phil met The Two Hearts.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. In deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Service monteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
7: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Gloria Gaynor was dat. And Never Can Say Goodbye. Het liedje is oorspronkelijk trouwens van de Jackson 5. Ja, daar kwam ik ook achter toen ik die film zag over het leven van Michael Jackson vorige week. Die is nu te huur trouwens. Zeker de moeite waard. Dus je kan hem gaan zien op alle streaming platforms is die wel te krijgen. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. En ja, die film bleek ook de rol van die vader van Michael. Dat hij toch wel behoorlijk pittig was. Komt zeker.

Ja, een tijdje niet meer gehoord. Deze van Neil Diamond, The Longfellow Serenade. Een mooie plaat uit 1974 alweer. Pippi Kraft, 80 jaar en nog steeds muziek aan het maken. En dit is Dansen in de Zon.

0: Ja, je kent het ook van de Counting Crows, maar het origineel dat is van Joni Mitchell uit 1970. Daarnet de Big Yellow Taxi, de taxis die in New York rondrijden.
1: Dit is het programma Schijven voor Bedrijven.

0: It sure is a lovely day. En een hot day. Dat met name. Goed, dat was muziek van Mr. Bill Withers. Draait ook nog Roxanne Hazes met Tranen in de Giftshop, haar allernieuwste single.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog de tijd van toen?
0: Guns N' Roses maken op 19 juni 1987 hun Britse live debuut in de Marquee Club in Londen. 9 dagen later wordt hun volgende optreden in de Marquee Club opgenomen en de live registratie van de Bob Dylan-compositie Knocking on Heaven's Door

die wordt... even kijken, in september 1989 als bonustrack toegevoegd aan een cd-single Night Train. En die versie, die studioversie, dat werd later nog eens een dikke hit. Hier komt-ie.

0: Morgen van 9 tot 12. De beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: 1972. Er waren natuurlijk de Makkers en de zomerzon. Nou, we hebben meer dan genoeg zon en zeker meer dan genoeg hoge temperaturen. Zeker deze dagen. Makkers waren dat, terwijl de zomer nog niet officieel is begonnen en de zomerzon. En ze hebben ook ooit een plaat gemaakt over de winter. Hè? Het is wintertijd. Goed. Daarvoor nog die plaat die ik gisteren ook al draaide. Blair, Davy en So What. En Mr. Rock'n'Roll opende de uur. Amy McDonald. Ja, we gaan naar de plaat en zijn verhaal. Hoogste tijd, niet te veel ouwehoeren. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Al de hele nacht rij ik door. Mijn handen worden klam aan het stuur. In mijn hoofd hoor ik een stem die me bijna gek maakt. Het is mijn liefje die me zegt dat ze me nodig heeft. Als zij zich eenzaam voelt en het wordt haar allemaal te veel, dan stuurt ze me een denkbeeldig telegram. Eigenlijk hoeven we elkaar dan niets meer te zeggen, want wij hebben onze eigen lange afstandsliefde. Het is 4:30 en ik ga een tandje harder. Op de radio speelt een oud vergeten liedje van Brenda Lee. Terwijl de lange rechte weg voor me bijna hypnotiseert en er aan de horizon alweer een zonsopgang gloort. Als ik me eenzaam voel en ik alles goed zat ben, dan troost zij me weer met haar zegen van boven. Wij hebben helemaal geen geschreven brieven nodig. En nu moet ik gaan opletten, even langzamer rijden, want ik ben er bijna. Nog één auto inhalen. Mijn voorliggers gaan langzamer rijden. Nog even en ik ben weer thuis. De radio speelt nog steeds dat vergeten liedje, waarna de nieuwslezer zijn laatste nieuwtjes leest en aftaait. En daarna ben ik echt helemaal alleen in mijn wagen. Maar via mijn eigen lange afstandsliefde heb ik toch mijn lijntje met mijn meisje thuis. Zonder dat lijntje zou ik het in deze...

Een van de jongens van de Kings, Dave Davies en The Dead of a Clown. Het was een grote hit in 1967. We gaan op naar het Limburgse nieuws. Natuurlijk ook een Limburgs plaatje. En dat is deze van The Limbo Project. Met zangeres Esther Snijders uit Stamprooi. Het leuke is, ik heb Esther vroeger als collega gehad. Hier is het liedje Toes.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok, heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55e editie van Pinkpop.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

Ja, de heren hadden vroeger wat te maken met 10cc, stapten uit 10cc en gingen solo verder, nou ja, als duo Godly & Cream en an Englishman in New York.

Nachtenlang van Donny en Yves Berensen. En ik zag op de posters langs de weg hier dat Donny ook kwam naar de Stereo Sunday. Dus ook de volkszangers zijn daar welkom. Ook Marco Schuitmaker zag ik. We gaan naar John Paul Jong. Deze nog even.

0: Zo, dat was het laatste rondje muziek.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Eindelijk weekend en tijd voor ons weekendplaatje. Blijf luisteren. Lunch Live komt eraan. Tot volgende week.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking Horst.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle, vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of

0: wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto
2: Sport. Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch Live.

een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. Wat een hitte. Ja, deze middag. En we gaan natuurlijk een heel leuk programma maken van 12 tot 1. Voor de luisteraars Horst en de Maas, Peter Maas. En natuurlijk Reuver en Bezel en Omstreken. Ja, en we zijn net gestart met Billy Idol. Cradle of Love. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben 3 fragmentjes. Even kijken welke zijn ze. Ik ben even scrollen door het scherm. Digitale studio hier dus. Huisarts Rob Elens uit Meil heeft zich woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie corona verdedigd over zijn omstreden behandeling van coronapatiënten. Nou, straks daar een fragment over. We hebben nog een tweede fragment. Ik scroll even naar onder. En dat is de 59e editie van de Helse, of ja, de jeugdpil, vierdaagse Peel en Maas, excuus, is woensdag van start gegaan. Ruim 2000 deelnemers wandelen. Straks ook een fragment van de eerste wandeldag. En we hebben een wandeling door het centrum van Horst deze zomer met een poëtisch tintje. Straks daar meer over. We hebben natuurlijk de agendaberichten. Ja, de grote nieuwsfeiten om 12:30. Ja, ik scroll even naar boven. En de korte nieuwsfeitjes kun je niet zo lang wachten. Dan luister je even. En anders op onze website. Omroep Horst en de Maas, Peel en Maas. En daar staat alles uitgebreid op. Een auto is vanmorgen volledig uitgebrand aan de Meister Rongenstraat in Amerika. De bestuurder kon gelukkig het voertuig op tijd verlaten en bleef ongedeerd. Adjunct-directeur Rob Wante uit Helden vertrekt na ruim 4 maanden alweer bij de gemeente Horst aan de Maas. Straks daar wat meer over. En vanwege de verwachte hitte hanteert het Milieupark in Panningen de komende dagen aangepaste openingstijden. Ja, heel begrijpelijk. Even kijken. En het nieuws. Ja, en het weerbericht. Het mag duidelijk zijn. Midden juni is het al hoogzomer. Vandaag is het de warmste dag van de week. Maar maximaal 36 graden. Met een hele weekend is er kans op pittige onweersbuien. Dus straks daar meer over. Ja, wij gaan verder met onze blok van 2. Ik scroll er even naartoe. En waar staan ze? Ja, we hebben een Michael Jackson revival. Billie Jean. Ze hebben daar eens eventjes gaan draaien. Die start ik ondertussen al bijna op. En daarna hebben we Justin Bieber featuring Mickey Minaj. Dus wat dat betreft 2 mooie nummers uit de top 40. We gaan starten met Michael Jackson, Billie Jean.

0: Ja, ons blok van 2 uit de top 40. Afgestreept. Justin Bieber featuring Nicki Minaj. En daarvoor was het Michael Jackson. Billie Jean. Rob Arts, Rob Elens uit Meijl heeft zich woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie corona verdedigd over zijn omstreden behandeling van coronapatiënten. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat hij tijdens de pandemie handelde vanuit zijn verantwoordelijkheid als arts. Op een moment dat veel mensen ernstig ziek waren en de onzekerheid groot was. We hebben een fragment, komt-ie.
1: Als u vrijdag niet beter bent, terugkomen. Hè? Infecties, pijn, kortademigheid, jeukklachten. Ik noem dat practice-based medicine.
2: Huisarts Rob Elens uit Meijl werd woensdag verhoord voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Elens kwam landelijk in opspraak doordat hij coronapatiënten behandelde met een combinatie van onder meer hydroxychloroquine, antibiotica en zink, terwijl de werking daarvan tegen corona niet wetenschappelijk was bewezen. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij tijdens de pandemie handelde vanuit zijn verantwoordelijkheid als arts.
1: Ik had 26 mensen ingestuurd, hè, dat betekent eerste hulp, ambulance. En er waren dus 13 mensen overleden in 3 weken tijd. En toen was het ziekenhuis dicht. Hè, dus er was ik heb normaal 1 sterfgeval per maand. En er waren 13 dood in 3 weken. Dus ik denk, dat is wel pittig. Hè. Mensen in het dorp waren bang. Wilde niet meer naar het ziekenhuis.
2: Volgens Elens ontstond het idee nadat hij hoorde over ervaringen van een arts in New York. Toen hij de behandeling toepaste bij een eerste patiënt, zag hij naar eigen zeggen snel herstel.
1: De eerste dag lag hij nog in bed, de tweede dag zat hij op de bank en de vierde dag zat hij aan het ontbijt. Ik denk, nou, dat is mooi. En dat was zeg maar patiënt 1. En op een gegeven moment heb ik 10 mensen zo behandeld. Ik deed zelf de test. Ze moesten allemaal klachten hebben. En ze waren ouder dan 60. Ik wist van iedereen de nierfunctie, de ECG. En 10 mensen op rij waren dus binnen 4 dagen beter. Ik denk, ja, dit kan toch geen toeval zijn.
2: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sommeerde Elens stoppen met de behandeling.

0: De huisarts vertelde tijdens zijn verhoren dat hij zich onder druk gezet voelde door de aanpak van de inspectie en het ministerie van Volksgezondheid.
1: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk? Waarom was hij zo agressief voor een

0: Iemand is overleden. Hè? Dus bij ernstige calamiteiten komt de inspectie om de hoek kijken. En nu komt de inspectie om de hoek kijken omdat ik mensen heb genezen. Snapt u dat? Ik snap het niet.
1: Terugkijkend erkent Elens dat hij meer samenwerking had moeten zoeken, maar hij blijft van mening dat zijn aanpak meer aandacht had verdiend. De huisarts kreeg uiteindelijk een boete opgelegd voor het voorschrijven van de middelen aan coronapatiënten. De rechter oordeelde later dat de boete weliswaar terecht was, maar verlaagde het bedrag wel.

Ja, de agendaberichten voor vandaag. Ik zie 19 juni vanaf 1 uur is de gratis hartcheck in Panningen. Laat je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker meten. Nou, inwoners van Panningen en omgeving kunnen vandaag dus hun bloeddruk laten checken bij de hartcheckpunt. Dat is in Dok 6 in Panningen van 1 tot 9. Nou, bezoekers kunnen zonder afspraak binnenlopen om te kijken of er plek is. Na ongeveer 15 minuten ontvangen deelnemers de uitslagen van de metingen. Daarna is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de lokale leeftijdsadviseurs over onder meer voeding, bewegen, sporten en stoppen met roken. Gericht op mensen tussen de 40 en 70 jaar. Het hartcheckpunt richt zich op mensen tussen de 40 en 70 jaar. Dus die geen hart- of vaatziekte hebben en geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. Dit waren de agendaberichten. Wij gaan verder met een heel mooi nummer. Lood de zon in die nacht. Beppie.

Ja, half één, bijna. En we beginnen maar met het half één nieuws. Een auto is vanmorgen volledig uitgebrand aan de Meisterrongenstraat in Amerika. De bestuurder kon het voertuig gelukkig op tijd verlaten en bleef ongedeerd. Volgens een correspondent lag er een kilometer lang spoor achter het voertuig, wat mogelijk wijst op een technisch mankement. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verloren ging. Exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Adjunct directeur Rob Wanten uit Helden vertrekt na ruim 4 maanden alweer bij de gemeente Horst aan de Maas. Volgens de gemeente is er in goed overleg besloten uit elkaar te gaan vanwege een verschil in inzicht over de verdere ontwikkeling van de organisatie en de invulling van de directierol. Want begon begin februari als adjunct directeur en sprak toen de ambitie uit om samen met medewerkers, het college en de gemeentesecretaris verder te bouwen aan de gemeente. Voor zijn komst naar Horst aan de Maas was hij wethouder in gemeente Peelermaas. De gemeente Bezel gaat verder met plannen om het bedrijventerrein toekomstig bestendig te maken. Doel is om meer ruimte te creëren voor bedrijven, de overlast van vrachtverkeer te verminderen en de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren. Het college kiest daarbij voor een praktische aanpak in plaats van een uitgebreide kosten-batenanalyse, zodat sneller naar oplossingen kan worden toegewerkt. De grootste uitdagingen liggen volgens de gemeente bij de gebieden Broeklaan en Veld en Maasveld en bij de verkeersdrukte rond bestaande bedrijventerrein. Vanaf september wordt onderzocht hoeveel ruimte bedrijven nodig hebben en of verplaatsing mogelijk is, waar daar verschillende oplossingsrichtingen worden uitgewerkt. Kijk, ja, volgende punt. Horst aan de Maas startte deze zomer een proef met de meertalige straatcoaches in Kasteelpark de Horst.

Daarmee hoopt de gemeente beter inzicht te krijgen in het verbruik van het park. Gedurende 6 weekenden zijn telkens 2 coaches aanwezig om bezoekers en omwonenden te observeren en met hen in gesprek te gaan. De gemeente wil daarmee informatie inzamelen over wie het park bezoekt, welke activiteiten daar plaatsvinden en hoe het gebruik wordt ervaren. Ook wordt gekeken naar eventuele overlast en de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. De coaches spreken meerdere talen om een breder groep bezoekers laagdrempelig te bereiken. Het reguliere toezicht door de BOA's blijft ondertussen gewoon van kracht. Vanwege de verwachte hitte hanteert het Milieupark in Panningen de komende dagen aangepaste openingstijden. Om bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen gaat het park eerder open en sluit het al in de middag. Vandaag en komende maandag is het Milieupark geopend van 8 tot 1 en zaterdag van 7 tot 1. Bezoekers worden gevraagd hun afval zoveel mogelijk in de ochtend te brengen. Na 1 uur is het Milieupark echt dicht. Ja, en nou gaan we eventjes een andere jingle. En dat is de jingle van het weerbericht. Nou, het mag heel duidelijk zijn. Midden juli is al met hoge temperaturen begonnen. Vandaag is de warmste dag van de week met maxima van 36 graden maar liefst. Het blijft zonnig. Maar in het tweede deel van de middag kunnen er pittige onweersbuien overtrekken. Ook morgen zondag bestaat de kans op een klap onweer. Het blijft het weekend broeierig warm met de maxima temperaturen van ongeveer 32 graden. Nou gaat de volgende jingle erin. Daar is die. En dan moet ik eventjes kijken. Eventjes vernieuwen. F4. We hebben files. A2 Eindhoven richting Maastricht. Ja, dat is eigenlijk niet hier in de buurt. Flitsers ook niet. Ik ben even aan het scrollen. Ja, er zijn wat pechgevallen. A67. Hectometerpaal 54.8. Ik hoop dat er in elk geval voldoende water aanwezig is. Want ja, pech nu met dit weer, dat is natuurlijk niet mooi. Wij gaan verder met een volgende plaat. En die ben ik even op het starten. En ik zie daar staan Long Tall Ernie. Ja, wie kent hem niet? De ouderen zeker onder ons. En die had een heel mooi nummer gemaakt. Dan komt-ie.

0: Cher, Long Tall Ernie en de Shakers. Altijd goed voor een hele gezellige avond. De 59e editie van de Jeugd Vierdaagse Pelemaas is woensdag van start gegaan. Nou, ruim 2000 deelnemers wandelden de komende dagen afstanden van 5, 10 of 15 kilometer door de gemeente. Ondanks de hoge temperaturen zat de stemming er al op de eerste wandeldag goed in. En wij hebben natuurlijk een fragment. Komt-ie?
1: De 5 kilometer.
2: Ja.
1: Is dat niet veel?
2: Of... Ja, dat is best wel veel. Maar ja, we zijn net begonnen, dus we zijn
1: maar
2: nog fris.
1: Nu al warm.
3: Het weertje is goed, dus lekker genieten.
1: Ja,
3: lekker een beetje praten onderweg, de kinderen amuseren zich. Dus helemaal geweldig.
4: Ik hoop dat we al op 4 zitten, maar ik denk pas 2.
5: Ja.
1: Jullie zitten nu te rusten. Is dat echt nodig?
4: Nou, als je weet hoe die kinderen bij jou aan de armen hangen, ja, dan is het wel fijn om even een pauzeplaats te hebben. Ja.
6: Nou, we zijn met allemaal gezellige mensen. En het zonnetje schijnt lekker.
7: We lopen de 5 in totaal, maar we zijn nu op de helft. We zijn nu bij de pauzeplek.
1: Dan zit de sfeer een beetje in.
7: Jazeker, hard zingen, hè?
8: De organisatie houdt de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Het wordt de komende dagen bijzonder warm met avondtemperaturen rond de 30 graden. Daarom wordt dagelijks bekeken wat de actuele situatie is en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Voorlopig blijven de geplande routes en afstanden ongewijzigd.
4: Het weer vandaag is echt heerlijk. Lekker warm, maar de komende dagen zullen we het wel zien. Maar nu vandaag, top weer. Lekker zon, beetje schaduw. Wat vind jij, Jan-Pieter?
5: Ja, ik vind het nog meevallen vandaag. Ik ben blij dat ik morgen niet hoef.
7: Vandaag valt het nog wel mee. We zijn nog wel erger gewend geweest.
8: Ook doet de organisatie een oproep aan inwoners langs de route. Zij worden gevraagd om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan verkoeling voor de wandelaars. Dat kunnen bijvoorbeeld sproeiers zijn of een punt om waterflesjes bij te vullen. De Jeugdvierdaagse komt zaterdag ten einde met het traditionele défilé vanaf het Mariaplein in Helden.

0: Ja, ons blok van twee. Dit keer ook een beetje ter gedachtenis aan Pinkpop. Wat dit weekend is dus poepoe. Heel erg warm. Dus ik hoop dat ze genoeg schaduw hebben en genoeg te drinken. Dus Bryan Adams en Nena waren dat. Een wandeling door het centrum van Horst deze zomer krijgt een poëtisch tintje. Van 21 juni tot 21 juli sieren tientallen gedichten de ramen van winkels en horecagelegenheden. Nou, het project Zomergedichten wil Bibelo nu niet alleen het straatbeeld opfleuren, maar ook de inwoners met elkaar verbinden. En wij hebben natuurlijk een fragment, komt-ie.
1: Het project Zomergedichten wordt in meerdere plekken in Limburg uitgerold. Het start van 21 juni tot 21 juli, waarbij we eigenlijk de straten versieren met verschillende gedichten. Het initiatief is er eigenlijk gekomen om het straatbeeld een beetje op te vrolijken met poëzie. Mensen een beetje een vrolijke wandeling te laten maken in de zomer, maar ook zeker te verbinden met elkaar. Het leuke is eigenlijk dat je eigenlijk lokale ramen stellen hun raam beschikbaar. De dichters komen allemaal uit Horst aan de Maas. En het wordt ook op de ramen gezet door vrijwilligers uit Horst aan de Maas. En zo doen we het allemaal een beetje samen.
2: Ik ben vrijwilligster bij de bibliotheek in Horst en Horst Venrij. En die heeft het initiatief genomen om eens positieve zomergedichten in Horst op de winkels en restaurants te gaan zetten. Met positiviteit, een beetje leuk, een beetje luchtig. En daar is een vrijwilligster voor nodig. En omdat ik een van die vrijwilligsters ben, kreeg ik ook nog een leuke workshop aangeboden. En hij heeft me ervoor opgegeven en dat vond ik erg leuk. En toen heb ik drie gedichten toegewezen gekregen. En drie verschillende ramen, om het zo maar te zeggen. En nu ben ik gewoon hier een beetje mijn creativiteit erop. Met creativiteit ben ik even de gedichten erop aan het zetten. Er is een oproep geweest voor mensen uit Horst. En om eventueel, als een leuk gedicht, een zomergedicht hebben, om die in te zenden. En het, mensen bij de bibliotheek, die hebben door bepaalde gedichten uitgezocht. Die hebben door selectie uitgemaakt. En om ongeveer 30 ramen hier in Horst komen vervolgens die gedichten samen met mijn vrijwilligers, collega's, gewoon die erop gezet werden.
3: Vrijwilligster Mariette hoefde niet lang na te denken om mee te helpen met het project.
2: Toen ik dat hoorde, dat initiatief genomen werd, dacht ik van, nou, dat vind ik dus een verhaal in deze tijd, is even iets heel positiefs. Dat mensen iets positiefs zien, lekker lopen, je kunt zelfs een hele route lopen. En dat je dan ook zit van, goh, dat heel even ergens blij van werd, dat het ja, positief, en dat sprook me heel erg aan. Ik hoop dat mensen hier, als dat ook met name omdat je ook nog de route kunt lopen, dat mensen denken van god wat leuk. En mensen iets hebben van nou dat is leuk wat ze ook in Horst kunnen doen. Of gewoon iets positiefs, dat mensen dat leuk vinden. Dat hoop ik eigenlijk. En dat denk ik ook wel, want ik heb nu dit is de derde raam. Ik heb eigenlijk maar mensen die er langs aan komen zeggen, god wat grappig, god wat leuk. Dus reacties zien al sowieso heel erg leuk. En ik denk ook een beetje blijheid mag wel denk ik in deze tijd.
3: Naast poëzie op de ruiten in Horst heeft de bibliotheek nog een andere manier om poëzie te verspreiden, namelijk door middel van kaarten.
1: Er zijn inderdaad ook kaarten in de bibliotheek beschikbaar. Daarop staan enkele gedichten uit Horst op de kaart. Die kun je in de bibliotheek schrijven en dan zorgen wij dat die verstuurd wordt naar iemand ergens anders in het land. En zo verspreiden we poëzie eigenlijk door het hele land.
3: De route is op te halen in de bibliotheek, bij de deelnemende winkels en ook is hij online te vinden. Op donderdag 25 juni opent BiblioNu met geïnteresseerden het project door gezamenlijk de route te lopen.

ik zet Boys to Men even een klein beetje zachter. Onze uitzending is weer bijna afgelopen. Volgende week zijn we weer terug. Iedereen een heel fijn weekend. Een beetje lief zijn voor elkaar. De mensen die op vakantie gaan, prettige vakantie. En kom weer veilig thuis. Tot volgende week.

0: van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning.

0: als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas één dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

Goedemorgen. De storm die afgelopen nacht over de provincie trok, heeft op meerdere plaatsen voor schade gezorgd. De combinatie van forse windstoten en onweersbuien met veel regen zorgde voor veel omgevallen bomen. Onder meer in Maastricht, Roermond en tussen Linnen en Sint-Odidienberg werden wegen geblokkeerd door bomen. Op die laatste plek was de boom zo groot dat de brandweer hem niet zelf kon weghalen. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Later vandaag is er opnieuw kans op pittige buien met windstoten, hagel en veel regen. Bij een potgrondbedrijf in Grubbevorst is vanochtend brand uitgebroken op het buitenterrein waar die potgrond wordt opgeslagen. Door het veenachtige droge materiaal heeft de brandweer moeite met het blussen van de brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden. Bij die brand komt witte rook vrij die in de omgeving van Grubbevorst goed te zien is. Maastricht Aken Airport krijgt er tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar 4 extra vakantiebestemmingen bij. Het gaat om Ibiza, Creta, Rodos en Zakynthos. Eerder werden onder meer Alicante, Faro, Valencia en Tenerife al aan de tijdelijke bestemmingen van Maastricht.

0: dagen Airport toegevoegd. En op Megaland in Landgraaf begint vanmiddag de 55ste editie van Pinkpop. Gisteren kwamen veel mensen die dit weekend op de camping verblijven al aan. Sommige bezoekers hebben duidelijk een artiest waar ze het meest naar uitkijken, maar dat geldt niet voor iedereen.
1: Sarah Larsson, heb je er veel zin in?
2: Ja. Zoveel. Nee, Youngblood. Die vind ik wel leuk.
0: Ja, headliners zijn dit weekend 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters. Pinkpop wordt vanmiddag afgetrapt door de Venlose Herfsthanenband.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Na een tropennacht kregen we ook nog eens een onaangenaam en hete ochtend. De zon die scheen al vanaf het eerste uur en om 12 uur schommelde de temperatuur al rond de 31 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, ook vorming van stapelwolken. Aanvankelijk blijft het droog, maar in de namiddag en avond moeten we rekening houden met zware regen- en onweersbuien, met kans op hagel en zware windstoten. Voor de buien uit halen we een maximum temperatuur van maar liefst 35 graden. Het wordt onaangenaam heet.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Dat stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm. Met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevig

0: Onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.

weekend. Jouw portie middagvitamine. Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Dat stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
2: Altijd dichtbij. Dit is Omroep Horst.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interceleid jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interceleid Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
8: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interceleid Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Ideeën of opmerkingen?

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf vanmiddag 3 uur geldt in Limburg code oranje. Een dringende waarschuwing voor zware onweersbuien en windstoten met kans op schade. Om te voorkomen dat een Europese subsidie wordt misgelopen, gaat de provincie toch maar akkoord met de aanleg van een nieuwe weg tussen Gemmelot en Stijn. Ook al vindt het provinciebestuur de plannen slecht onderbouwd. En fans van de iconische gitarist Tom Morello hoeven zich geen zorgen te maken. Een optreden op Graspop had hij afgezegd, maar zondag staat hij gewoon op de 55e editie van Pinkpop.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode, ook enkele stapelwolken. Het is tot de avond droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 32 à 33 graden. Het voelde drukkend warm aan. Komende avond en nacht kan er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui vallen. Daarbij koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Dan vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. En later op de dag vallen er regen- en onweersbui. Het wordt drukkend warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Dat stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u.

0: Martens asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar Boerderijwinkel Amerika.